Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. The Alternative.

Morning Playlist. Marcos y... And this is the new icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal die Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in de noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal die Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in de noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal die Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs, later weer veel zon en 22 graden in de noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraken over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. En er is onrust in makelaarsland en dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog. Daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw cao, maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet even geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit een rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een claimstichting eist een €500 miljard van koop-nu-betaal-later-dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruisecontrol zou zijn blijven hangen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit sloten. En door de te lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dino-film Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill na een succesvolle behandeling kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft dat zo. En tot zover het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil Koop Nu Betaal Later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen €500 miljoen. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters krijgen de voorkeur. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.
6: Jeroen, terug.

0: Dit staat op hetzelfde album waarop je ook dat Robin Hood nummer kan vinden. Everything I do it for you. Daar heb ik het dan over. De opvolger daarvan was Can't Stop This Thing We Started.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En dan heb ik het natuurlijk over Bryan Adams. Hij scoorde met dat andere Robin Hood nummer een hele grote hit over de hele wereld. Stond overal op nummer 1. En dat kwam ook door het succes van die film. Wat trouwens best een vermakelijke film is. En het staat op het album Waking Up The Neighbors. Of ik Everything I do it for you nog gaan draaien. Daar moet ik nog even over nadenken. Het is niet echt mijn meest favoriete Bryan Adams nummer. Maar als jij vindt dat ik dat gewoon moet draaien, mag je me altijd mailen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Nou, ik heb een Gmail-account omdat dat makkelijk is. Vanwege het feit dat dit programma op meerdere radiozenders te horen is. Bryan Adams dus opende deze nieuwe aflevering van Car Classics. En we zijn bezig met een trektocht langs de mooiste albums uit 70 jaar popmuziek. En we doen dat min of meer in alfabetische volgorde. Niet helemaal trouwens, maar wel zo goed als. Maar het gevolg is wel, omdat we zeg maar niet alle harde en softe platen achter elkaar willen draaien, dat we nu vier letters tegelijk behandelen. De T, de U, de V en de W. Dat is niet de normale bedoeling, maar goed, dat is gewoon wat er gebeurd is in de afgelopen weken. Dus we gaan ook een paar platen draaien waarvan de titel met een W begint. Daarvan was Waking Up The Neighbors al een goed voorbeeld. En ik heb er daar nog eentje van de Bo Radleys. Maar eerst gaan we terug naar de T. Want van Transformer heb ik het belangrijkste nummer van Lou Reed nog niet gedraaid. En dat is namelijk Walk On The Wild Side. Dat is heel grappig. Dat is een hele grote hit geweest over de hele wereld. En het is ook overal gedraaid op de radio. Terwijl er toch wel behoorlijk, taboe doorbrekende onderwerpen in worden bezongen. Zoals transseksualiteit, drugsgebruik, mannelijke prostitutie en orale seks. Allemaal onderwerpen die zeker aan het begin van de jaren 70 niet bepaald, normaal waren. En zeker niet voor de radio. Maar omdat Lou Reed hier behoorlijk veel straattaal bezigt, begrepen ze dat in Engeland bijvoorbeeld niet zo goed. Dus dan werd het nummer gewoon bij de BBC gedraaid. Maar als ze wel hadden geweten waar het over gegaan was, hadden ze dat waarschijnlijk niet gedaan. Maar in Nederland maakten we ons daar helemaal niet druk over. Grote hit geweest en ik moet dat nummer draaien. Niet alleen omdat het een bekend nummer is, maar ook omdat het natuurlijk een fantastisch nummer is van Transformer. Dit is Lou Reed.
2: Car Classics.

Ja, er zijn al heel wat radio-dj's geweest die dit hebben gebruikt als ochtendjingle. Met name in Engeland is dat gebeurd. En hier in Nederland was er ook één dj die dit gebruikte voor zijn middagprogramma met een Nederlandse tekst. Dat was Rob Stenders. Ik weet alleen niet meer hoe die tekst precies ging, maar dat kan ik me nog wel herinneren. Ergens eind jaren 90 toen hij terugkeerde op 3FM. Ik weet niet naar welke zender je nu wel luistert. Niet naar 3FM in ieder geval, maar wel naar Car Classics. Dat is het programma wat je aan hebt staan met het album Alphabet. En Wake Up Boo van de Boo Radleys vind je op het album Wake Up. Eerste single van dit vierde album. En hartstikke leuk liedje. Het klinkt heel vrolijk en je denkt van dit gaat over zonnige tijden. Dat klopt ook wel. Maar het gaat ook een beetje over het einde van de zomer en het begin van de herfst. Dus het heeft ook wel iets melancholisch. Eigenlijk zou je dat nummer zeg maar in september moeten draaien of eind augustus. Hè? Dan weet je ook dat de scholen weer gaan beginnen en dat de herfst weer aankomt en de bladeren weer van de bomen gaan vallen. Ik moet zeggen, we krijgen weer een mooie week qua weer. Warm weer, zonnig weer ook. Dus ik heb geprobeerd om de sombere muziek een beetje te beperken, maar ik kom niet onderuit wat betreft dit album. Deze moet ik wel draaien, Unknown Pleasures. Belangrijk album van Joy Division.

de schoenpastrekker hem aan. Hè? Ik noem geen namen. I Hope I Never Have To See You Again. Het is een nummer van Split Ends, wat je kunt terugvinden op True Colors. En dat is opmerkelijk, want dat was namelijk de plaat waarmee ze ook in Nederland bekend werden. Ze zaten al jaren in het vak, de Boortjes Finn en de rest van de band Split Ends. Maar hier in Nederland hadden ze eigenlijk nooit zo heel veel succes. Er staan wel heel wat platen van Split Ends in het albumalfabet hoor, ook uit de jaren 70. En deze staat er dus ook in. Wat ik veel beter nummer vind is I Got You, dat staat er ook op. Maar dit was de hit en nou ja, het is op zich best een mooi nummer. Hè? Eigenlijk wel, ja. Maar niet erg representatief voor het oeuvre van de rest van de band, van Split Ends. In ieder geval een leuke groep. Ik moet wel zeggen dat ik Crowded House misschien nog wel beter vind, maar Split Ends is ook zeer zeker de moeite waard wat dat betreft. En daarvoor het ontzettend vrolijke nummer van Joy Division. Ja, een beetje flauw om zo'n opmerking te maken. She's Lost Control, terug te vinden op Unknown Pleasures. En Ian Curtis, die schreef dat nummer toen hij een jonge vrouw ontmoette. En die jonge vrouw die leed aan epilepsie. En op een gegeven moment was ze overleden en toen schreef hij de

nummer. En later bleek dat ook Ian Curtis zelf daaraan leed, waardoor de inhoud van het nummer nog wat luguberder werd. Maar het is wel fantastisch, de muziek van Joy Division. Ook al kan ik me voorstellen dat je er niet altijd voor in de stemming bent. En zeker als de zon schijnt, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je hier van nou, ja, weet je, misschien leuk als het een keertje weer herfstachtig is. Of als er sneeuw uit de lucht komt vallen. Maar goed, in ieder geval, ik vond, ja, weet je, die plaat die staat bij de U. En ik vind wel dat ik daar toch wel iets van moet draaien. En sowieso is Joy Division wel een belangrijke groep geweest in de pophistorie. Goed, we gaan eventjes naar de concertzaal. Car Classics. En we gaan naar het album Viva Roxy Music. Dat is een van de beste live albums van deze band. En dat is een plaat die uitkwam in 1976. Hetzelfde jaar waarin trouwens volgens mij ook Siren uitkwam. Oh nee, een jaartje later. Oké. Okay. En het is leuk, want hier staan een paar hele fijne live uitvoeringen op. En sommige fans beweren ook wel dat de live versies die je hierop kunt vinden beter zijn dan de studioversies. Daar kun je over discussiëren. Maar ik vind Belt & Burning inderdaad wel goed klinken op deze plaat. Dus dat is het nummer wat ik je graag wil laten horen van Viva Roxy Music. Car Classics. Life is life.

Boudewijn de Groot. Hij staat bij TV er twee keer in. Van een afstand is die plaat die hij uitbracht in 1980. Daar heb ik vorige week nog een nummer van gedraaid. En natuurlijk zat ik Voor de Overlevende erin. En dat is toch wel een heel erg fijn album van Boudewijn de Groot. Waar een boel hits op staan. Dit was geen hit, maar wel een leuk nummer in ieder geval. Zonder Jou. Maar bijvoorbeeld Testament staat daar ook nog op. En Verdronken Vlinder. Ja, daar ontkomen we niet aan. Die gaan we zeker nog draaien in de komende weken. En Het Land van Maas en Waal, die heb ik een paar weken geleden al gedraaid. Dus ja, mocht je niet gemist hebben, je weet het, hè. Je kunt alle shows, alle Car Classics afleveringen nog een keertje terug horen op heerdis.at en ook op mixcloud.com zijn ze nog steeds te vinden. Nog wel. Time Is On My Side, dat staat op een album dat is uitgebracht in Amerika van de Rolling Stones. 12 by 5 heet die plaat uit 1964. Ik weet niet helemaal wat de goede versie is. Niet helemaal, hè? Het is de Britse versie. Maar goed, wel hetzelfde nummer. Time.

0: Had ik even in de gaten dat dit de versie is zoals die in Engeland en ook in Nederland is uitgebracht van Time Is On My Side. Want die Amerikaanse versie, zoals die staat op het Self By Five, die klinkt anders. Er zit namelijk een soort van orgel intro aan het begin. Ingespeeld door Ian Stewart en dat schijnt een wat lossere en rauwere uitvoering te zijn. Hij staat geloof ik ook op Spotify, dus je zou een keer kunnen checken. Op zich best de moeite waard, denk ik, om dat een keer te doen. In ieder geval, hartstikke goed liedje dit. Dat sowieso. Oké, beste mensen. Vorige week heb je het misschien nog even moeten missen, maar we doen hem deze week wel degelijk. We gaan nog even kijken naar nieuwe platen.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Even kijken wat daarin allemaal gebeurt. Kijken welke platen er voor het eerst in staan in die Album Top 100. Ik moet je zeggen, ik heb de lijst nog niet echt helemaal doorgenomen, dus... Maar goed, in ieder geval zie ik hier een live plaat staan van Simply Red op 96. Holding Back the Years live in Santiago. Die komt dus binnen, zoals ik al zei, op de 96. Dat is de eerste nieuwe binnenkomer. 21 met Hugo op 89, nieuw. Verder een heleboel re-entries. Die slaan we altijd even over. Hè. We noemen vooral de nieuwe binnenkomers. De platen die voor het eerst in die Album Top 100 staan. En het is zomer, dus je begrijpt dat ik een heel uit moet scrollen in die lijst van de Album Top 100. Wat er weer een nieuwe binnenkomer tegenkomen. Ik zit nu al bij 37. Ja. Nog geen nieuwe binnenkomers hoor. Nee, maar ik zie wel dat Sting met de Nightwatch live at the Rijksmuseum is binnengekomen op 29. En dat is wel voor de eerste keer. En de allerhoogste nieuwe binnenkomer die staat op nummer 1 trouwens, maar daar kom ik zo op terug. 21, die is ook nieuw. Flashbacks and Jetlags heet hij. Dat is een plaat van D-Double. Dan ga ik naar de top 3. Bad Bunny staat op nummer 3 met Debi Tirar Mas Fotos. Die is 1 plaats gezakt. En ook gezakt van 1 naar nummer 2. De laatste plaat van Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En de nummer 1, die is nieuw deze week. Dat is een plaat van Muse. En eigenlijk is het de laatste jaren zo dat iedere keer als zij een plaat uitbrengen, dat die plaat ook gelijk op 1 binnenkomt. Het album heet The Wow Signal. En daar gaan we een mooi nummer van draaien. Wat zou ik daar eens van kiezen? Nou, ik heb even gekeken wat Music Meter lezers mooi vinden van die plaat. En dat nummer heb ik gekozen. Dit is The Dark Forest, Muse.

Ik moet toegeven dat het geen nummer is dat je zou opzetten als het 35 graden is buiten. Maar ja, ik vind het wel mooi hoor, eerlijk gezegd. En ik denk dat meerdere mensen daar zo over denken. Want anders zou het album ook niet bovenaan staan in de album Top 100. En we zullen straks in het volgende uur horen of Muse met het album The Wow Signal ook op 1 staat in de vinyl 33. Maar dat hoor je in het volgende uur. Daarvan dus het openingsnummer The Dark Forest. Erg populair nummer van dit album. En nou ja, mooi. Misschien nogmaals niet zo geschikt bij 35 graden, maar wel... toch erg mooi. Ik ben heel benieuwd hoe het live gaat klinken, maar dat zullen we binnenkort wel gaan horen. Terug naar het alfabet. Jupiter Honey heet het album van Fan The Man uit 71. Hier is Wild Night.

0: je room droogt.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Misschien ken je dit nummer van Rod Stewart. Dit is doorsneden van Tim Hardin. Prachtige uitvoering ook van Reason to Believe. Wat je kunt terugvinden op Tim Hardin 1. Dat moet wel zijn debuutplaat zijn. Vermoed ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het kan best zijn dat het zijn derde plaat is. Maar nee, ik denk het niet. Dit zou zijn debuutplaat zijn. Had ik moeten opzoeken van tevoren wellicht. Om je dit te kunnen vertellen. Maar zo Jan Douwe-Kroeske-achtig ben ik eigenlijk niet. Ice Gold. Vandaar dat ik het nog niet had opgezocht. Is dat luiheid? Nee, meer slordigheid. Geen luiheid. Lui ben ik niet, maar slordig ben ik wel. Goed, 1001 platen die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Dat is een beroemd boek. En daar staat ook Highway to Hell in van AC/DC. De bekendste nummers die ga je nog wel horen op een van de zenders waarop Car Classics te horen is. Maar dit nummer ga ik draaien.

dat is een heel leuk boek om door te bladeren. 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Ook Highway to Hell komt in dat boek voor van AC/DC. En natuurlijk staat deze plaat ook in het album Alphabet. En daar gaan we weer naar terug. Daar nog één nummer dit uur. We hebben ook nog een tweede uur hoor, van Car Classics. Dus maak je niet druk. Dit staat op het album Together. Daar staan veel lange nummers op van de Golden Earring. Dat hebben ze wel vaker trouwens met die albums. Dat er heel veel lange nummers op staan. En Jangoline is wel een van de favoriete nummers van de lezers van Music Meter. En die gaan we draaien tot aan het begin van het volgende uur.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen ernaast. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, ben je nog goedkoper uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanmiddag met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: Wakker in een vreemde wereld heet dit album van The Dyke.
1: Car Classics.
0: En daarom staat ook dit nummer, Dansen op de Vulkaan, de eerste single van dit album. En met name de tweede single heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het album ook echt goed verkocht en dat de band definitief doorbrak. Dat was namelijk Mag het Licht Uit, die gaan we ook nog draaien in de komende weken ergens. In ieder geval een mooi nummer dit, om dit mee te openen van Car Classics. De trektocht gaat door. We draaien de beste albums uit 70 jaar pophistorie. Ja, inmiddels zijn het er 70 inderdaad, ja. Toen we met het album begonnen waren het er nog 60, want nu zijn het er 70 geworden. In ieder geval mooie muziek onderweg nog. En we draaien platen waarvan de titel begint met een T, een U, een V of een W. En wat heb ik zo meteen nog voor je klaarstaan? Een track van een album van Bob Marley en The Wailers, waar ook bijvoorbeeld Could You Be Loved door staat. Uprising heet je plaat, daar ga ik zo meteen wat van draaien. Maar eerst Anouk. Anouk die trouwens besloten heeft om nog één album uit te brengen en er daarna mee te stoppen met albums uitbrengen. Optreden zal ze waarschijnlijk nog wel blijven doen, denk ik zo af en toe. Maar ja, het wordt te duur, hè? Het proces om een plaat op te nemen. Dat is wel heel erg jammer natuurlijk. En ik ben bang dat er meerdere artiesten gaan volgen. Maar goed, we gaan het meemaken. Koop iedereen, ja, laat iedereen gewoon cd's en lp's kopen. Dan komt het wel weer goed met die platenindustrie, denk ik. En met name ook met de artiesten. Dus dat zou een mooie oplossing kunnen zijn. En in ieder geval, in 1999 bracht ze Urban Solitude uit. Daar staan een paar hele mooie nummers op. Zoals ook een nummer, dat gaat over een oude jeugdliefde, Michelle. En dat nummer wil ik vandaag graag draaien van dit album van Anouk.
1: Car Classics.

Als je Uprising opzet van Bob Marley en de Wailers, dan begint dat allemaal met dit nummer. Coming in from the cold heet het. En dit nummer gaat eigenlijk over de politieke spanningen en ook wel een beetje over de aanslag in zijn leven in Jamaica. Ja, ze hebben een aanslag gepleegd, hè, op Bob Marley destijds. Het was een beetje onrustig en eigenlijk staat het nummer symbool voor een terugkeer naar verbondenheid, hoop en vrede. Dat lees ik hier op de pop-encyclopedie te vinden op internet. En in ieder geval zijn dat heel mooie doelen om na te streven natuurlijk. Mooi album van Marley, de laatste die hij opnam toen hij nog in leven was en ook die werd uitgebracht tijdens zijn leven. Vrij vlak hierna zou hij overlijden. De man had kanker. Hè? Ik heb die documentaire nog gezien over Bob Marley. En daarin vertelt hij, hè, dat hij op een gegeven moment ontdekte dat er kanker in zijn voet zat. Bij voetballen merkte hij dat. Dat deed pijn. Is hij mee naar de dokter geweest. En die zei van ja, je moet er eigenlijk wel aan geholpen worden. Maar ja, dat Rasta geloof hield dat tegen. En Bob Marley had zoiets van ja, nee, ik doe dat niet. Ik grijp niet in, want dat schijnt dan niet van dat geloof te mogen, als ik het goed begrepen heb. En het had uiteindelijk fatale gevolgen, helaas. Dus Bob Marley is alweer een hele tijd niet meer onder ons. Hij overleed in 1981, maar zijn muziek leeft voort. En ook na zijn sterfdatum zijn er nog een boel platen van hem uitgebracht. Goed, tot zover Bob Marley en The Wailers van Uprising. Daar kom ik nog op terug op die plaat. Dit staat op het album Turn Blue, een album uit 2014 van The Black Keys. En dit nummer vind ik een van de hoogtepunten van die plaat. Hier is Fever in Car Classics.

The National, dat is echt zo'n groep die vooral heel veel albums verkoopt. En nou ja, qua hits, als je in het hitdossier kijkt, moet ik zeggen dat je ze daarin niet zo heel veel zal tegenkomen. Ik zeg het goed. Dat geldt niet voor het album Alphabet, daar staan ze regelmatig in. Ook met Trouble Will Find Me. Dat is echt wel een populaire plaat. Zeker bij bijvoorbeeld de lezers van allmusic.com en ook musicminter.nl. Want daar bijvoorbeeld krijgt de plaat echt wel meer dan 4 sterren. Dat zou ook wel kunnen komen omdat er door behoorlijk wat bekende artiesten op wordt samengewerkt, onder andere door Sharon Van Etten, dat is een Amerikaanse zangeres. Vooral heel erg populair in het, volkscircuit. Je hebt ook natuurlijk Sufjan Stevens, nou ja, natuurlijk, maar die werkt ook mee op deze plaat bijvoorbeeld. En verder ook Nona Marie van Dark, Dark, Dark Fame. En nog een aantal andere figuren. Richard Pete Perry van Arcade Fire heeft ook bijdrage geleverd aan dit album van The National. Trouble Will Find Me. Dat was trouwens geen single wat ik daarvan draaide, maar wel een nummer dat heel populair is toch, op de een of andere manier. En ik moet ook wel bekennen dat het een erg mooi nummer is. Over een relatie die in de eerste instantie beëindigd lijkt. En opeens dan komt zij weer terug. En dat schept verwarring. Daar gaat het over. Pink Rabbit heet het nummer. En sleutelzin is toch wel You Don't See Me of You Didn't See Me. I Was Falling Apart. I Was a Television Version of a Person with a Broken Heart. Dat is een mooie zin inderdaad. Virus, dat is het album dat Doe Maar nog uitbracht in 1983. Laatste album van de groep voordat ze voor de eerste keer uit elkaar gingen. En Pa kwam op single uit en kwam ook gelijk binnen op nummer 1 van de nationale hitparade. En dat zei wel wat in die tijd. Toen

0: Dus heet het album van Doe Maar, waar ook Pa op staat. Blijft een leuk nummer. En dat niet alleen, er staan nog wel meer leuke nummers op. Ik moet in ieder geval ook nog één nacht alleen draaien, want die hebben we nog niet gehad. Maar die komt ook nog wel een keer voorbij, hoor.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En ik noem even de nieuwe binnenkomers en de top 3 van de Vinyl 33. Op 23 nieuw, The Pretty Reckless met Dear God. Dan op nummer 20, Lady Gaga, Joanne. Een special edition staat erbij. Altijd leuk om te hebben op vinyl natuurlijk. Op 20 dus. En op 19, die live plaat van Simply Red, Holding Back the Years, live in San Diego. Dan eens even kijken wat er verder nog voor nieuwe binnenkomers zijn in de lijst. Op 7, Metallica met Reload Special Edition. Dat is ook leuk om te hebben. En op 5, The Nightwatch, live at the Rijksmuseum van Sting. Die staat op nummer 5. De top 3 die krijg je ook van mij. Op nummer 3, die komt van 5, Olivia Dean met The Art of Loving. 2 stond vorige week nog op nummer 1. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love van Olivia Rodrigo. En nieuw op 1, Muse met The Wow Signal. Daar heb ik in het vorige uur al wat van gedraaid. Dus die laat ik even zitten. Ik pak een plaat uit de album, de Vinyl 33 bedoel ik. Die er al een tijdje in staat. Namelijk zo'n week of, nou het zou zijn, 238. En dat is ook een plaat die genoteerd staat in het albumalfabet. Dus dat wil ik hierbij mooi combineren. Dat is namelijk het album Pearl Jam met 10. 10 van Pearl Jam dus. En Jeremy had ik daarvan nog niet gedraaid. Dus die ga je vandaag horen.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee. In Car Classics.

The Boardwalk, zo heet ook het album trouwens waar het nummer op staat van The Dritters uit 1964. Eigenlijk was het de bedoeling dat Rudy Lubis het nummer zou inzingen, maar ja, dat is heel opmerkelijk, maar de nacht voor de geplande studiosessie overleed hij, dus uiteindelijk hebben ze Johnny Moore laten invliegen. Die heeft dus zeg maar de leadsvocals overgenomen. Je hoort er verder helemaal niks van, klinkt nog steeds heel erg vrolijk, maar zo vrolijk waren de omstandigheden dus niet destijds. Maar goed, allereer interessant om te weten natuurlijk. Wat er ook op staat, dat is wel grappig, dat is het origineel van On Broadway, wat je weer kent van George Benson. En het zou zomaar kunnen zijn dat ik die ook nog ga draaien. Dit nummer is aangevraagd door Willy. Die stuurde me nog een lijstje met allemaal albums die beginnen met een V. En van Foo Foo wilde hij graag dit nummer horen, Chiquitita. Nou, omdat jij het bent, Willy, daarom draai ik hem vandaag.

Chiquitita. Dat betekent in het Spaans klein lief meisje. Ze zat op Full Evo van ABBA en ze zongen dit nummer ook tijdens dat gala voor kinderen, hè, geloof ik, toch? Ja, toch? Dat is zo lang geleden. Ik kan me ook alweer bijna niet meer herinneren. Maar ik heb het geloof ik toen destijds wel gezien. Toen speelden ze dit voor het eerst. En nou ja, het is in ieder geval een hele grote hit geworden voor ABBA. Een van de best verkochte singles in Nederland. In ieder geval voor deze groep. En dat is wel grappig. Want dat lees ik namelijk niet op internet. Maar dat heb ik wel vernomen in die documentaire over ABBA. Althans, er zijn er wel meer. Maar er was een tijd terug één documentaire. Die heb ik nog even teruggezien. En daarin werd verteld dat dit nummer uitgeschreven is toen de ABBA's scheiden. Agnetha Fältskog, ik geloof dat ze was getrouwd met, Björn, toch? Of met Benny, een van de twee. Ja, met Björn volgens mij. En die lagen in echtscheiding. En ja, scheiden doet lijden, zeggen ze wel eens. En dat gold zeker ook voor een dochter. En die was eigenlijk ontroostbaar. En als troost hebben ze toen samen het nummer gemaakt, geschreven. En Agnetha wilde dit ook per se inzingen. En nou ja, dat heeft ze in ieder geval met passie gedaan. En dat staat dus ook op Voulez-vous aangevraagd nog door Willy. Nou, als je nog meer albums kent die bijvoorbeeld met een W beginnen, dan hoor ik het graag. Stuur even een mailtje naar Jeroen Draait Parkclassics@gmail.com. Ik kreeg ook nog een mailtje van Ellie. En die hoorde mijn opmerking vorige week over Tusk van Fleetwood Mac. Ik vertelde namelijk dat ik dit album misschien nog wat beter vind dan Rumours. En na enige keren beluisteren trekt ze dezelfde conclusie. En ze is erg benieuwd naar wat ik er nog meer van ga draaien. Nou, dit vind ik een heel mooi nummer van het album. Brown Eyes. Geschreven door Christine McPhee. En zij zingt het ook trouwens.

Het blijft lekker dit hoor, Soul to Soul. Het album heet Volume 2, 1990, A New Decade. Opvolger van Club Classics Volume 1, die verscheen het jaar daarvoor. Dat vind ik eigenlijk nog wel de beste plaat van Soul to Soul. Maar dit is ook wel een plaat die er zijn mag. En ja, je hoort toch al heel duidelijk de toon voor de jaren 90. Dat vind ik wel grappig dat dat al hier wordt ingezet op dit album van Soul to Soul. John Lennon, die scoorde in 1974 zijn eerste en volgens mij ook zijn laatste nummer 1 hit. En dat is niet dit nummer, dat ga ik een andere keer draaien. Even kijken hoor, waar heb ik dat nou? Oh, dit is deze. Een keer de cd spelen, ja, lacht er maar om. Het album heet Walls and Bridges. Ja, dat nummer wat je net hoorde, dat ga ik volgende week draaien. En op dit nummer horen we ook Elton John. Whatever gets you through the night. En over de wetenschap, daar vertel ik straks nog wat meer over.

Ja, Elton John horen we hier dus ook op het nummer van John Lennon. Whatever gets you through the night. Staat op Walls and Bridges uit 1974. Want Elton John zit niet alleen mee, hij speelt ook piano. En hij had zoiets van, dit wordt een nummer 1 hit. In Amerika. Nou, John Lennon geloofde nog niet. Maar goed, in ieder geval, er kwam een weddenschap. En nou, als, als Elton John gelijk zou krijgen, dan zou John Lennon met hem moeten optreden in New York. En ja, Elton John kreeg gelijk. Het nummer stond op 1 in Amerika. Dus John Lennon die trad uiteindelijk op 28 november 1974 in Madison Square Garden. In New York is dat toch, of niet? Ja, hè? Dacht ik wel. En als dat niet zo is, dan moet je me maar corrigeren via de mail. Maar in ieder geval was dat wel zijn allerlaatste grote live optreden. Geweldig nummer. En wellicht gaat we ook op dit album nog wel terugkomen op Walls and Bridges. Nou, zo langzamerhand komt er alweer een einde aan Car Classics. Ik ga nog een stukje treinmuziek draaien. Dat wil zeggen, dit staat op Trans Europa Express. Toch wel een belangrijk album van Kraftwerk. Europa Endloos staat daar ook op. En dat is de laatste track die ik draai. Ik wens je verder nog een hele fijne week. En volgende week doen we nog een keer het album Alphabet. En over een paar weken, dan ga ik even een paar weken ertussenuit. 2 weken of zo. Maar tegen die tijd laat ik je dat nog wel weten. Dus dan kun je je alvast geestelijk voorbereiden. Volgende week ben ik er nog wel in ieder geval. Dus tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met twee moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit een kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. En Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wel wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Can y'all hear me out here? No speakers on.
6: I knew a girl who wore my t-shirts when she went to sleep at night. She makes sure I'm breathing in the morning. We were locked inside a room.

0: thinking about.
1: Zweet op je voorhoofd? Geen zorgen. Ice Radio koelt je beter dan een airco.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens het AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in een vuilniswagen geleegd, met de man er dus nog in. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink en daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brand weer moeilijk te blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen. En dat kan nog wel weken duren. De aap, een kuifmangabee, wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Wat kind vindt.

LCD Sound System. Hij wachtte 7 jaar en 15 dagen. En toen kon hij de garage uitruimen om de spullen erin neer te zetten. Want Daft Punk was playing at his house. Prachtig nummer van volgens mij hun eerste echte album dat ze ooit uitbrachten. Het was de eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8 op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice Radio. Als iemand credible is als hij het heeft over een Cadillac uit 1970, dan is het Michael McDonald wel. Hij doet het samen met Keith Urban in We Go Back.

Onmiskenbaar Michael McDonald. Keith Urban hielp hem of hij hielp Keith Urban. Ik denk het laatste in We Go Back. Ik denk dat ik het op zijn Engels moet uitspreken, maar met een klassieke achtergrond is dat een beetje raar. Olympia Vitalis. Olympia Vitalis. Geboren in Engeland, tegenwoordig woont ze in de Verenigde Staten. En ze is eigenlijk een jazzzangeres, maar als je dat dan met een beetje een R&B drumriff begint, dan klinkt het toch in één keer heel anders.

Dit waren de Cold War Kids. Een band die al sinds 2004 bestaat. Maar ik zag ergens dat ze pas sinds 2017, quote, online zijn, unquote. Wat dat precies betekent, weet ik ook niet. Het lijkt me toch een redelijk moderne band. Cold War Kids met There Goes the Night. En daarvoor dus die Olympia Vitalis. Samen met Maverick Saber, die deed ook nog mee. Don't Cry. Zo halverwege de jaren 90, begin van deze eeuw, was er in Engeland een, niet een kortstondige opleving. Het is wat langer gaan duren. Tegenwoordig is het er nog steeds. De breakbeat en de two-step werden gemengd met elkaar. En er waren veel Engelse bands en Engelse zangers en zangeressen die daar leuke experimenten mee deden, zoals de B15 Project.

B15 Project. Twee mannen uit Birmingham. B15. Samen met Chrissy D en Lady G. En die Lady G, dat is op zichzelf al een van de vrouwelijke pioniers van de Jamaicaanse dancehall. Dus het was eigenlijk een project met grote sterren toen ergens rond de eeuwwisseling, iets later. En dit nummer is eigenlijk helemaal geen hit geworden, maar het was wel een leuk trackje. Ik hoor hem heel af en toe nog ergens. Girls Like Us. Luister mensen, ik ben geen fan, nog een kenner van de Rolling Stones. Maar ja, als zij een nummer van Amy Winehouse gaan coveren, ja, dan moet ik hem in ieder geval even draaien.

Normaal heet het meer van de soul, maar in dit geval zwaar reggae geïnfluenced. The Sacred Souls. Drie mensen die op het Deptone Records label zitten. Samen met Victor Axelrod, Waiting on the Right Time. En over Deptone gesproken, daarvoor de Rolling Stones van het album Foreign Tongues. Maar het origineel van een Deptone Record label natuurlijk, van Amy Winehouse. You know I'm no good. En je hoeft geen fan te zijn om het toch wel leuk te vinden. Ik zei al eerder, wie helpt wie, hè? Michael McDonald bijvoorbeeld met Keith Urban eerder dit uur. Wie helpt wie? Madonna. Helpt zij nou Stromae of helpt hij haar? Stromae helpt Madonna, daar ben ik zeker van. In My Sins Are My Savior.

Madonna samen met Stromae van haar album Confessions to My Sins Are My Savior. En ik vind eigenlijk dat Stromae dit nummer wel maakt. In 2002 bracht Ryan Adams een album uit waarvan de titel ook niet heel veel te raden overlaat. The Suicide Handbook. Erg vrolijk word je er niet van, maar mooi is het wel. Cracks in the Photograph. Yeah.

Nigel Preston was nog de drummer van The Cult in dit nummer She Sells Sanctuary. Hierna werd hij ontslagen. Daarvoor Ryan Adams' Cracks in the Photograph. Somber, een hitmachientje.

Als ik de baas was van Deptone Records, dan had ik deze man zeker een contract gegeven. Ondanks het feit dat hij uit Frankrijk komt. Ja, zo klonk hij helemaal niet, hè. Tiwayo heet hij. T-I-W-A-Y-O. Als ik meer van hem te pakken krijg, dan ga ik het zeker vaker draaien. I've Got to Travel Alone. En daarvoor de hitmachine Somber. And My Body Isn't Ready. Dat waren de voorlaatste twee. Hierin Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2. En op woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's. Hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Volgens justitie viel de man die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Høiby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. En na een wekenlange vermissing is shorttracker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn 2 NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. De dood van de Britse politicus Anne Widdecombe was misschien een terreurdaad, meldt de BBC. Er werd dit weekend iemand aangehouden. Daarna kreeg de politie nieuwe informatie en is de antiterrorismeafdeling van de politie op de zaak gezet. Widdecombe werd vrijdag doodgevonden in haar tuin, waar ze toen al zeker een dag lag. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de Eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Vanwege de droogte geldt voor inwoners, boeren en bedrijven in delen van Brabant vanaf morgen een verbod. Ze mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren voor het besproeien van tuin, akkers of sportvelden. De laatste keer dat het waterschap Brabantse Delta met dit verbod kwam was 4 jaar geleden. In natuurgebieden in Vlaanderen wordt extra gelet op eventuele natuurbranden. Het risico daarop is verhoogd naar oranje, wat zeer gevaarlijk betekent. Na een grote natuurbrand in Zuid-Spanje is bekend wie 6 van de 12 doden zijn. Ze kwamen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Voor het uitbuiten van een jonge, kwetsbare vrouw moet een vrouw uit Woerden 1,5 jaar de cel in. Ook moet ze het slachtoffer 2 ton schadevergoeding betalen. Ze liet de vrouw 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij zonder haar daarvoor te betalen. Ook mishandelde ze haar. De vrouw moet de staat 250.000 betalen. En de KNVB zegt dat ze met het overlijden van Rob Dieperink een gewaardeerde scheidsrechter gaan missen met internationale ervaring, maar vooral een fijne collega. Vandaag werd bekend dat Dieperink onverwachts is overleden op 38-jarige leeftijd. Zaterdag floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen een ploeg uit Cyprus. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. En de brandweer is nog volop bezig met het blussen van de brand in de binnenstad van Meppel, maar heeft hem onder controle. De brand in een pand brak vanochtend uit en het dak stortte in. Uit voorzorg werden een kinderdagverblijf, woningen en een bibliotheek ontruimd. Vanwege de vele rook werden vanmiddag 2 NL-alerts verstuurd. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. En hoewel nog nergens een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren, 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weer Online? Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears without a trace. Nothing disappears.

0: alternative to ordinary radio.
1: Ice Radio!
2: Met nu. Gevonden voorwerpen.
3: U luistert naar Gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
4: Soms moet je niet te ongeduldig klikken. Ik had een plaat hier verwacht, maar ik moet nu gewoon direct mijn radioprogramma openen. Nou, dat doen we het even in omgekeerde volgorde. Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij Gevonden Voorwerpen. Aflevering, weet ik veel, 910 of zo. Tot 10 uur vanavond grijpt dit radioprogramma plaats. Of tot 4 uur vanmiddag als je de woensdagherhaling hoort. Als inspiratie voor de opening, ik moest vanavond een code ergens in invoeren. En dat waren een aantal negens op een rijtje. Dus ik dacht, laten we om te beginnen het thema voor dit radioprogramma maar even negens maken. Dit was volgens mij de plaat waar ik de meeste negens in kon vinden. Loose Ends, Dial 999, This is an Emergency.

0: Het verhaal van 99 luchtballonnen die een oorlog ontketenden. 44 jaar later zouden dat drones zijn geweest.
1: En dan nu tijd voor oude meuk.
0: Dit is Wilson Pickett. 99 and a half won't do.

Suzanne Vega 99.9. Dat is een flinke verhoging in Fahrenheit. Dat gaat over graden. 98.6 is volgens mij hetzelfde als onze 37 graden Celsius. Ik zou zeggen, even paracetamolletje erin of zo. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. En dit zijn de Smashing Pumpkins.

heerlijk dromerig Travis. She's so strange. Afgelopen week zat ik met mijn kinderen naar het Jeugdjournaal te kijken. Er was een item volgens mij over een basketballer. En dan hadden ze dit muziekje ondergezet. En vervolgens was de vraag van een van mijn kids. Pa, kan je dit in je radioprogramma draaien? Natuurlijk kan dat. Alan Parsons Project. Sirius. En dan krijg je Eye in the Sky direct cadeau.

0: Misschien wel een van de allerliefste liedjes aller tijden. The First Day of My Life van Bright Eyes. Er is ook een heel lief clipje bij. Zoek die maar eens op YouTube, maar niet nu, want je luistert nu naar Gevonden Voorwerpen. En we gaan van heel lief en onschuldig gaan we naar, alles behalve onschuldig.
1: Eyes Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Want deze dames, die ruilen zichzelf.

sommigen de jaren 80 heeft uitgevonden. Trevor Horn. Oh, wat heeft die man een mooie platen geproduceerd. ABC en All of My Heart. En dit is zo'n outro. Daarvan wil je eigenlijk dat de fade-out later begint dan die daadwerkelijk begint. Ik denk altijd, wat gebeurt hier allemaal?

Nou, verder dan dit kan ik hem niet opgainen. Maar dan heb je in ieder geval nog een stukje meegekregen van wat eigenlijk normaal gesproken in de fade-out verdwijnt. En als we dan toch met ABC bezig zijn, dan vervolgen wij met de ABC of Romance.

de Jackson 5 ABC. En daarvoor nog een klein tussenspel van They Might Be Giants. Daar ga ik in uw tweede nog wel wat van draaien. Een van mijn favoriete jaren 90 bandjes. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. We blijven nog heel even bij dat alfabet. En daarna het ANP nieuws van 9 uur. Of om 3 uur.

0: dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Ik heb nieuws voor jullie. Ik heb een verbinding met Joop.
1: Hey!
0: Die hebben jullie waarschijnlijk gemist.
1: Ja, ik ook.
0: Hij is er wel. Wil jij het nieuws ook lezen of zal ik dat aan de trained professional overlaten?
1: Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond.
0: Nou.
1: Ja, doe de professional maar. Ja, ja is beter.
0: Gaan we dat doen? Spreek ik jou zo.
1: Bye bye.
0: Zo.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het weer van Weer Online? Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit verzoekje kwam van de bovenverdieping van dit huis. De Backstreet Boys, daar kwamen mijn kids mee aan. Everybody is uit mijn jeugd. 95, 96 of zo. Welkom in uw twee van gevonden voorwerpen. Normaal neem ik dan even door wat ik hier allemaal ga doen. Maar jullie hebben hem al gehoord. We zijn een beetje uit ons format. We hebben wat dingen even omgedraaid. Dus ik zeg... tegen Joop.
1: Ja, Joop, oh heerlijk
0: van
1: zeg.
0: Van harte welkom in dit radioprogramma. Blij dat je er toch nog even bij kan zijn, want het is een beetje later dan normaal.
1: Ja, excuseer.
0: Het is voor jou al na kinderbedtijd, denk ik.
1: Nou, zeker. En ik ga altijd tegenwoordig... Ik heb al de leeftijd dat ik eerder dan de kinderen naar bed ga.
0: Dat komt op een gegeven moment ook, ja.
1: Oh, dat is erg, man.
0: Ik denk nu al af en toe dat ik... Nou, kom op, opzout in naar boven. Ja. Ik wil ook nog wat doen voor jij avond.
1: Ja, precies.
0: Maar dat wordt omgedraaid op een gegeven moment.
1: Ja, maar op een gegeven moment, weet je, dat gaat allemaal vanzelf.
0: Ja, daar hoef je niks voor te doen.
1: Nee, zeker niet.
0: We zijn ook nog uit ons format qua wie een schakeltje aan moet dragen. Want normaal gesproken lever ik op donderdag wat bij jou aan.
1: Ja.
0: En je hebt maandag bij mij. Maar donderdag was er bij mij wat tussen gekomen. We hadden een eindmusical van mijn oudste zoon.
1: Ah.
0: Dus ja... Dat was wel leuk. Maar goed, dat is een heel goed excuus om even geen schakeltje aan te leveren. Dus ik moet eerst doorschakelen op de plaat die jij had aangeleverd. Wat was dat ook alweer?
1: Dat was nummer 521, de Bronski Beat met It Ain't Necessarily So.
0: Nou, It Ain't Necessarily Wel Zo, want ik ga door met The Undisputed Truth.
1: Oh ja!
0: And Smiling Faces Sometimes.

0: Een lach en een traan liggen soms dicht bij elkaar.
1: Nou.
0: The undisputed truth.
1: Ja.
0: And smiling faces.
2: The original. Dit is het origineel.
1: Hij is al wat ouder, hoor.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wie is dit dan?
1: Er zijn de Temptations.
0: Oh, kijk.
1: En die hadden het origineel.
0: En volgens mij hebben die Undisputed Truth, die hebben heel veel gejat.
1: Ja,
0: wie niet? Ik zag ook al Papa Was a Rolling Stone van hun en zo nog een paar. Dus,
1: ja, was het misschien een studioband die allemaal van dat soort dingen deed?
0: Het zou best kunnen.
1: Je weet het nooit.
0: Ja.
1: The Undisputed Truth and the Smiling Faces Sometimes. Hoe korter ik de tijd heb, hoe eerder of ik altijd een nummer in één keer te binnen flits. En dan denk ik, ah, dat wordt hem.
0: Dat wordt hem.
1: 523. Ik ga door op The Undisputed Truth. Als jij, net zoals ik, mensen om je heen hebt die heel dicht bij je staan, die stellen dat nogal eens aan de kaak.
0: De waarheid.
1: Ja. Dat kun je wel zeggen. Maar mijn waarheid is de andere waarheid. Ik heb van het album The Glass Houses van Billy Joel.
0: Ja.
1: You May Be Right.
0: Hmm.
1: Ik denk dat jij daar wel wat mee kan.
0: Ik denk het wel.

0: altijd blijven lachen. Ja. Want je hebt toch nooit gelijk.
1: Ja. Het is ook een soort van polarisering dit volgens mij.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Billy Joel, you may be right.
0: Ken je hem?
1: Heel vaag.
0: Ja,
1: is niet eentje die bij mij top of mind is.
0: Het is ook niet voor, die zit ook niet vooraan in je CD-collectie. Nee, dat dacht ik al.
1: Leuk, want daar is die kettinglijst ook leuk voor. Ik verras jou af en toe, jij verrast mij af en toe.
0: Nou, zo gaan
1: we kietelen wij elkaar muzikaal. Ik ga nu alvast soort van doorborduren met een hele oude plaat. Deze nog? Dit is niet Billy Joel, maar Billy Joe Royal. Huh?

Boondocks, Billy Joe Royal. We hebben nog even nagezocht. Het is inderdaad The Original uit de jaren 60. Normaal gesproken zijn we rond die tijdstip al ruimschoots aan het onthaasten. Maar ja, alles loopt vanavond een beetje anders dan anders. Begonnen met de opening van dit radioprogramma. Maar de plaat waar we nu het onthaastblokje mee beginnen, die past wel weer bij de oorspronkelijke aanleiding voor het oorspronkelijke thema in dit radioprogramma. Ik moest een beveiligingscode ergens intikken, zo'n automatisch gegenereerde code. En er zaten een aantal negens in. En de allereerste plaat waar ik toen aan moest denken, daar luid ik nu de meditatiebel voor. De ultieme onthaastplaat voor vanavond. En ook de andere twee die hebben iets met een negen. Maar dit is Toto. Zwijm al weg bij 99.

9 a.m. on a New York subway. Daarvoor hadden we de 9 Crimes van Damien Rice. En daarvoor 99 van Toto. 9 a.m., dat is in de ochtend. En we gaan van de 9 ook even terug naar de 8, of de 18 eigenlijk. De 18th day of May. En cold early morning.

Oliver Tree. Life goes on. Good things take time. Probeer dus niet je leven weg te haasten, maar de tijd voor dingen te nemen. En dat is een beetje de boodschap van deze van Howard Jones.

Ze hebben drie supermooie albums gemaakt in de jaren 90. En daarna hadden ze er geen zin meer in. En zijn ze wat anders gaan doen. Een gezin opvoeden, een normale baan. Ik weet eigenlijk niet wat ze daarna precies zijn gaan doen, maar nooit meer wat van gehoord. En er wordt wel gespeculeerd af en toe over dat ze misschien nog eens terug zouden komen. De Sundays. En dit was Life and Soul. Ik had het eerder al even over They Might Be Giants. Dat is een band die maakt allemaal hele weirde, grappige en leuke muziek. Een van hun allereerste nummers, dat ga ik nu draaien. Birdhouse in Your Soul. En ik zat afgelopen week, af en toe zit ik even van die filmpjes te kijken waarin ze nummers helemaal ontleden. En dan kijken wat er allemaal in gebeurt. En dit is redelijk bizar muzikaal gezien. Er zitten geloof ik 16 verschillende key changes in. Dus nou, complex. En ondertussen klinkt het heel eenvoudig en kinderlijk bijna. Birdhouse in Your Soul, They Might Be Giants.

your birdhouse in your soul, they might be giants. Nog één plaatje te gaan in dit radioprogramma. We doen een beetje een zomerse mood. Ik schenk nog een lekker glaasje in. Oh, daar hebben we de vogeltjes ook van de birdhouse in your soul. We gaan naar de tuin. Een feestje met Frankie Beverly en Mace. Silky Soul.

Hey, fijn dat je er bent. Goedemorgen, good morning. Joe-san, zoals hier in Hongkong zeggen, het is tijd voor een man in Hongkong. Twee uur van de drie luik hier op zaterdagochtend. Dankjewel, Tom Boon. Get up, Sex Machine, James Brown opende de show. En dit natuurlijk is van het album Parade, Girls and Boys van Prince.

Is er leuke muziek uit Nieuw-Zeeland? Ja, natuurlijk is er leuke muziek uit Nieuw-Zeeland. Je hebt natuurlijk Crowded House. Daar zitten natuurlijk een aantal Nieuw-Zeelandse mannen in. Split Ends. Dat was helemaal Nieuw-Zeelands. Fat Freddy's Drop. Hartstikke cool. En deze My Sex. Onbekende New Wave Band. Heel erg leuk. Computer Games hier op Huis Radio. Dan ga ik verder met deze. Finest Work Song van R.E.M.

Als iemand mij kan vertellen wat dit precies is. Het is Small World. De track is I Believe. Het is een operatie ergens uit de eind jaren 90, begin jaren 0. Ik heb het op MP3 en ik heb geen idee. Ik weet niet hoe ik eraan kom. Ik vind het gaaf, maar ik weet helemaal niet wie het is. Onbekend, geen idee. Maar wel leuk hier om eventjes te draaien. Even naar iets nieuws. Dean heb ik laatst ontdekt. Dat is cool. Deze track, Human Feel.

Hij heeft een aantal losse singeltjes uitgebracht. Kan je gewoon zoeken op Spotify. Coole dingen. Hij heeft natuurlijk ontzettend goed geluisterd naar Daft Punk. Maar de coole track. Dean. D-E-A-N-E. Human Feel hier bij Us Radio. Ik ga eventjes een flinke throwback in time doen. Bad Motorfinger van Soundgarden. Het beste omdat ze gemaakt hebben. Nee, niet Super Unknown. Daar ging iedereen mee dwepen vanwege dat zeikerige Black Hole Sun. Dat vond ik echt verschrikkelijke track. Spoelman leuk. Maar nee, dit veel beter. Rusty Cage ga ik draaien. Zo cool.

beetje over. Op die albums Merkel Recordings. Dat is ook zo'n goede track. En die ga ik binnenkort weer eens een keer aanzetten voor je. Nu eventjes naar een hele oude track van Spandau Ballet.

0: to me.
1: It's still rock and roll to me, Billy Joel, hier bij Ice Radio. Wat een coole track. Oeh, daar horen we even mooi. Dat is goed. Dit is Mark Schultz hier in Hongkong. Heet Hongkong. Ik was even in Europa een tijdje terug. En nou goed, daar was het lekker warm. Ik was in Spanje, was gewoon 25 graden. Lekker kwam ik terug in Nederland, was het dik 30. Iedereen piepen over humidity. Nou, de humidity was 70% of zo. Het is hier 90% en het is hier 35 of zo. Maar goed, klaag ik niet over. Dat is gewoon hoe het is. De airco staat aan. Kan niet te hard, anders blaast hij vol mijn mic. Dus ik heb het wel een klein beetje warm. Maar goed, dat geeft niet. Warme muziek draai ik ook hier op Ice Radio. Fijne zaterdagochtend. Even wat hiphop. Een dubbele dosis. Eerst zometeen... deze Beastie Boys en daarna ga ik een Bismarcky doen.

Biz. Biz Markie, wijlen Biz Markie moet ik zeggen. Veel te vroeg overleden. Werkt ook veel samen met de Beastie Boys. Volgens mij zit er ook een heel klein sampletje in dat So What You Want van de Beastie Boys. Maar, ach, zo goed hè. Wat ook erg goed is, heb ik ontdekt op YouTube. Ook dankzij DJ Reds. Ik heb al eens een keer eerder wat laten horen van deze DJ Skill Spins. Toen deed hij Led Zeppelin mixen met Public Enemy. Heel erg cool. En hier doet hij Phil Collins mixen met De La Soul. Het is maar een minuutje, maar het is echt grandioos.

vorige week weer de pubquiz gedaan hier in Romein het dorp. Doe ik iedere maand. En de muziekronde was dit keer allemaal tracks met The Work. Dus ja, die R.E.M. Finders Work song zat erin. En deze had ik er ook in gezet. Mick Jagger, Last Work. En opvallend genoeg in Engeland zijn ze natuurlijk allemaal dwepen met Stones en Beatles. Maar die solo tracks van Mick Jagger waren nooit zo succesvol in Engeland. Gek, want leuke track toch, Last Work. Dat moet ergens eind jaren 80 geweest zijn. Hè? Nou goed, het zit er over op. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je er was. Ik ga het zo ook overdragen aan Haarlem. Daar zit hij klaar in Schalkwijk in de bovenkamer. DJ Rats voor de Rats Radio Show. En ik heb hem mijn laatste keer gezien. Gewoon in Haarlem. Live, face-to-face, tafel tegenover elkaar. Fijn om hem te zien, de lieve man. En goed, ik ben blij dat dat in december waarschijnlijk wel weer gaat gebeuren. Want dan ben ik weer in Nederland. Twee keer gewoon maar in Nederland. Ja, dat gebeurt niet altijd. Goed, laatste trekje dus. Ja, het is eigenlijk een trek voor laat op de zaterdagavond. Maar ik doe hem op de zaterdagochtend. Want het is tijd voor zo'n sexual healing. Marvin Gaye, tot volgende week.

0: it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: is tot 12 uur. Soft Ice Radio. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze de raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.